0: neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louis-Fourie-weg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense. 104.1 SFM.

Mooi. Of skakel 044-695-3012. Tafkor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense. 104.1 SFM.

Jan Raap met Blommekind. Nou, nog so een stukkie muziek, dan gesels ek met Christine van The Local Choice, Hart en Bos Apteek. Ons luister na Thomas Rhett, Beautiful As You.

0: Mighty Men van Suid-Afrika, ons wil jou graag sien in Hartenbosch. ATKV Hartenbosch verwelkom jou by die 3de Mighty Men konferensie in Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Vanjaar se tema is Arise, God se roep aan manne om op te staan, met integriteit te lei en hul geloof, gesin en gemeenskap dapper uit te leef. Danksy ATKV Hartenbosch is toegang gratis. Gratis kampering ook, onder die bome en binne hoor afstand van die Indiese Oseaan. Word geïnspireerd deur kragtige sprekers. Vrydag aand, Freek Vermaak. Saterdag oggend, Mark Ellis. Saterdag aand, Dewald Gous en Mark Ellis. En Sondag se familiediens met Anthony Noble. Vrouens en kinders is welkom Sondag, 10 Mei. Verwag kragtige aanbidding, lewensveranderende getuienis en broederskap wat transformeer. Registreer nou by mightymenmusclebay.co.za. Dis mightymenmusclebay.co.za. Of op Quicket. Mighty Men Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Staan op manne, julle tyd is nou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Mighty Men van Suid-Afrika, ons wil jou graag sien in Hartenbosch. ATKV Hartenbosch verwelkom jou by die 3de Mighty Men konferensie in Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Vanjaar se tema is Arise, God se roep aan manne om op te staan, met integriteit te lei en hul geloof, gesin en gemeenskap dapper uit te leef. Danksy ATKV Hartenbosch is toegang gratis. Gratis kampering ook, onder die bome en binne hoër afstand van die Indiese Oseaan. Word geïnspireerd deur kragtige sprekers. Vrydag aand, Freek Vermaak. Saterdag oggend, Mark Ellis. Saterdag aand, Dewald Gous en Mark Ellis. En Sondag se familiediens met Anthony Noble. Vrouens en kinders is welkom Sondag, 10 Mei. Verwag kragtige aanbidding, lewensveranderende getuienis en broederskap wat transformeer. Registreer nou by mightymenmosselbay.co.za. Dis mightymenmosselbay.co.za. Of op Quicket. Mighty Men Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Staan op manne, julle tyd is nou.

0: Caroline and Liars, show me what I'm looking for. Nou, dit is nog so een liedjie weg, bietjie meer as 3 minute weg van jou laaste nuusbulletin vir die dag. Ons luister volgende na anders.
1: Nigendig punt 1 SFM.

0: Mighty Men van Suid-Afrika, ons wil jou graag sien in Hartenbos. ATKV Hartenbos verwelkom jou by die 3de Mighty Men konferensie in Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Vanjaar se tema is Arise, God se roep aan manne om op te staan, met integriteit te lei en hul geloof, gesin en gemeenskap dapper uit te leef. Danksy ATKV Hartenbos is toegang gratis. Gratis kampering ook, onder die bome en binne hoor afstand van die Indiese Oseaan. Word geïnspireerd deur kragtige sprekers. Vrydag aand, Freek Vermaak. Saterdag oggend, Mark Ellis. Saterdag aand, Dewald Gous en Mark Ellis. En Sondag se familiediens met Anthony Noble. Vrouens en kinders is welkom Sondag, 10 Mei. Verwag kragtige aanbidding, lewensveranderende getuienis en broederskap wat transformeer. Registreer nou by mightymenmosselbay.co.za. Dis mightymenmosselbay.co.za. Of op Quicket. Mighty Men Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Staan op manne, julle tyd is nou.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

Jo, die liedje was daarom Larger Than Life op sy tyd geweest, Backstreet Boys natuurlijk, met Larger Than Life, en op die noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke aand hê, asseblief wees droog, wees veilig, en tot morgen, groetnis.

0: Goeienaand en welkom, dit is woensdag aand. My naam is Korekker, saam met jou tot en met 9 uur toe. En ons gaan doen wat ons elke aand doen as ek saam met julle kuier, tussen 6 en 9. Tussen 6 en 7 vat ons dit nou lekker rustig en aan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe, maar nou eerst terug na die muziek. Michael Lentz, mate, sal jy nog glo in my?
1: Hier om te bly.

0: Cash Cash en Dean en BB Rexha met Take Me Home. Will Lindley voor dit met Cinematic en The Polytones met Colorful. Jakkels Vibes net hierna met Verbleik.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 24/7 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand

Dit het nou tyd geword vir my om tata te sê, so tata vir nou. Van my Corrie af, wees veilig, wees awesome. Geniet die res van jou aand. Moet nie op jou glimlach nie. Eindelijk een van die belangrikste goed wat een mens kan doen. Maak jy saak hoe dit gaan nie, hou net aan glimlach. En hou net aan hoop. Mag morgen geseende, een goeie en een awesome dag wees.